En dat op deze ochtend de Sweet Sensation. Set Sweet Dreamer. Een hele goede morgen, luisteraars. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Muziek uit de jaren 60, 70 en ga zo maar door. We gaan eerst naar Volendam. Dit zijn de Cats.

Een plaat die in het jaar 1976 heel hoog genoteerd stond. En dan heb ik het natuurlijk over de Bellamy Brothers. Is dat zo? My love.

Een romantisch plaatje, zeg. Bobby Fenton. En voor de liefhebbers van ABBA, blijf even lekker luisteren, want hier komt een hele leuke.

Nou, en ze hadden veel grote hits. En dit was er een van ABBA. Stevie Wonder. En een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Nee? Blijf lekker luisteren. En dat gaat zo hier de hele dag door. Het station met de betere muziek. Speciaal voor jou.

dat klinkt lekker. Uit 1979. Santana. En dan is die afgelopen. If I

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik heel even naar de klok. Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Ik ga even een kopje koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Met de tweede uur alweer. En tweede uur heb ik ook heel veel muziek voor je. Weinig geklets. Dan moet je bij andere programma's zijn. Ik probeer zoveel mogelijk muziek in een uur te stoppen. Ja.

Een leuke plaat om het tweede uur mee te starten. De Rubits, een hele goede morgen. Tweede uur, goedemorgen met Peter. Wat wil je nog meer? En ik draai zoveel mogelijk muziek in de uurtijd. En dat allemaal speciaal voor jou. Bob Marley gaat verder met...

En dat was dan de reggae koning, letterlijk en figuurlijk, Bob Marley, One Love. Neil Diamond, Sweet Caroline.

In 1978 stond deze plaat heel hoog genoteerd in de top 40, The Village People. En ken je deze ook nog? Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar een Goedemorgen

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

En deze plaat werd grijs gedraaid in het jaar 1992. En dan heb ik het natuurlijk over Lionel Richie. The Eagles. Lying Eyes.

De betere muziek van de Eagles. Lying Eyes. Ben jij toevallig een liefhebber van André Hazes? Nou, ik ga er een voor je draaien. De Vlieger.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

En dat was er dan een van Elvis Presley. En er zijn heel veel liefhebbers voor hem, denk ik. Ja. The Beach Boys.

Je mag wel zeggen, een echte golden oldie. Uit 1966, The Monkees. Zo, beste luisteraars. Het is alweer tijd. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Want het gaat hier de hele dag door. De betere muziek is speciaal voor jou. 24 uur, dag in, dag uit. En wat ga je doen vandaag? Nou, ik in ieder geval niet veel. Lekker rustig aan. Misschien jij ook, hè? Zou zo kunnen. Maar ben je aan het werk? Werk ze. En zet de radio maar gerust iets harder. Wat mij betreft, gewoon doen. Nou, tot ziens en tot de volgende keer maar weer. Ik ga eruit met Femme Kooi, de Hustle.

0: je eigen stem.
1: Meteen even lekker meegenieten met Sam Goris en Kijk Omhoog. En dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
2: Bart Mutar.

UB40 en Reggae Groot uit Birmingham. De groep ontstond eigenlijk in 1978 en tijdens hun bestaan hebben ze toch wel enkele nummer 1's kunnen te weten verzilveren, waaronder de cover I've Got You By, dat eigenlijk origineel was van niemand minder dan Sonny & Cher, dat de hitparade mocht aanvoeren in 1965 en wist daar een nummer 1 hit mee te verzilveren. We namen jou mee terug in de tijd naar 1985 met UB40 en Christy Himes en I've Got You By. En dit is Aha.

0: Deze Amerikaanse band ontstond in 1984 en had eigenlijk hun eerste succes in 1986, dus een kleine 2 jaar later, maar bereikte net geen top 10 in de hitparade. En in 1987 was het dan toch raak met een nummer 1 hit uit de gelijknamige film Mannequin. Nothing's Gonna Stop Us Now. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze muzikale groep scoorde probleemloos hits in de jaren 70 en 80. Ze waren op één na succesvolle bands ter wereld. En ze namen na de Beatles en Queen de derde plaats in qua aantal verkochte albums, ruim 370 miljoen stuks. Zelfs in 1974 won deze band het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterloo. U luisterde inderdaad mee naar ABBA en ze hadden het over Knowing Me, Knowing You. En dit hier is Niels de Stadsbader. En hoe doe je dat?

0: De tijdloze classics worden hier simpelweg weer tot leven gebracht. Wat een radio weetje dat we terugvonden in de hitparade van 1983. Want aan een afspraak met niemand minder dan Carlos Santana en Tell Him to Mexico.
1: Eindeloos veel hits. Bart Motaar.

Deze Zweedse band werd opgericht in 1979 onder de naam Force. Oorspronkelijk was Europe een progressieve rockband, maar om meer airplay te krijgen, stapte de groep over op een eigenlijk een beetje, ja, qua soffer geluid. U kon genieten van het onsterfelijke The Final Countdown, dat 2 weken lang op nummer 1 stond in de hitparade van de jaren 80. Zet hem

Ja, hoor ook, dit kan in de nooit vervelen. Dit is wat een leuk ding van niemand minder dan de Bankzetters en Rapida. U luistert mee naar de Nooit Verveelendheids en wij gaan weer puur jeugdsentiment op je loslaten. Herinnert u zich deze nog? Een van die hitmachines uit de jaren 80. Cool and the Gang en Let's Go Dancing.

dat doen we wellicht allemaal van elkaar een heel klein beetje houden of niet soms. U luisterde naar Berre en Loving Each Other. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot en met volgende week. I am

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way. Oh, boots.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line, de nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co Wetzel en Ella Langley.

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

Welkomen Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music on
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: Let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: is de nieuwe binnenkomer op nummer 40. P.I.M.P. oftewel Pimp van 50 Cent. De nieuwe binnenkomer op 40. In totaal zou die 11 weken in de lijst blijven staan, waarbij 8 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 39. En die komt van 30. Everybody Wants to Be van Birkert Beschuurman, Nederlandse productie. Op dat moment staat hij 2 weken genoteerd. Dus hij zakt van 30 naar 39. Hij zou in totaal 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 30 de hoogste positie was. En dat nummer heet Everybody Wants to Be, Birkert Schuurman.
1: Nummer 39.

0: Ja, dat noemen ze soms lekker herrie en anderen vinden het weer afschuwelijk. Het was Metallica met Frantic op nummer 38, komt van 32, 6 plaatsen naar beneden, 2 weken notering. In totaal zijn ze ook slechts 2 weken genoteerd blijven staan in de lijst. Dat betekent dat meer mensen het meer herrie vinden dan lekker. En de hoogste positie die ze bereikt hebben is 32. Dan gaan we door naar nummer 37 en iets nieuw binnen in de lijst. De tweede nieuwe binnenkomer, There's Gotta Be More To Life van Stacia. En Stacia, moet ik even de achternaam goed, Arico als ik het goed uitspreek en zo niet. Nou ja, dan stuur je maar een boze e-mail. There's Gotta Be More To Life, die zou in totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 16 de hoogste positie was. De nummer 37, There's Gotta Be More To Life.
1: Nummer 37. Nieuw.

0: Ja, dat vind ik het mooie van de Top 40 Tour te presenteren. En deze keer is van 11 oktober 2003. En dan hebben we die derde nieuwe binnenkomer in de lijst. En dan denk ik, van ja, welk is dat ook weer? Runaway van Alive. En dan ga je hem luisteren. En denk je, oh ja, wat een fantastisch nummer, hè. Die staan een beetje in je hoofd in de vergetelheid geraakt. Maar nu is hij weer helemaal opgefrist. Is de derde nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 36. En een oud alarmdisc in totaal zou die 4 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 22 de hoogste positie was. Maar ik denk dat ik hem in de nabije toekomst wel vaker op de radio zal laten gaan horen. Want ik vind het een heerlijk nummer. Runaway van Live. En dan gaan we door naar de nummer, even kijken, 35. Dat is de vierde nieuwe binnenkomende lijst. Don't Need You van Sweet Café. En die zou in totaal 4 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 31 de hoogste positie was. Sweet Café met Don't Need You.
1: Nummer 35. Nieuw.

Je hoort ze allemaal in de top 40. 34.

Ja, dat was juist Complete van Jameson featuring Xara. Die staat niet in de lijst genoteerd in, als benaming, maar die deed daadwerkelijk mee. Dat was de nummer 34 en die komt van 27, 7 plaatsen naar beneden. Na 3 weken notering, oud alarmdisc. In totaal zal die 4 weken in de lijst blijven staan, waarbij 27 de hoogste positie was. Dan gaan we door naar nummer 33. Die komt van 29, 4 plaatsen naar beneden. Brief van Blue Catral. Als ik het goed uitspreek en zo niet. Catral, ja, dat zou misschien wel. En anders stuur maar weer gewoon even een boze e-mail. Dat spreek je anders uit. Nou ja, dat zal waarschijnlijk wel. Maar daarom draaien we hem even goed. Wel, is dat het met 11 weken genoteerd. En zoals ik zei, als ik juist zei, 4 plaatsen naar beneden. En zou ik in totaal 11 weken blijven staan in de lijst. En de hoogste positie die hij bereikt heeft, was... Nee.

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free music.
1: Luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten. Ladies and gentlemen. 20. Top 40.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is de top 40.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: Top 40.
2: Dat je nog luistert naar het derde uur en het laatste uur van de top 40 toen van deze week. Het uur van de waarheid, zoals we dat noemen. Wie is de nummer 1 van deze week? Mocht je net inschakelen, dan is dit de top 40 toen. 39e jaargang, nummer 41 van 11 oktober 2003. De alarmdisc van deze week was Sugar Babes met Hole in the Head. De klapper van de week vonden we terug op nummer 17. En dat was Hint met Summer All Over Again. Natuurlijk aan het einde van het uur weer een heel overzicht doen van de hele lijst. Maar ik zal je nu vast vertellen dat van deze week 6 nieuwe binnenkomers hebben, 7 zitten blijven, 16 zakkers, 11 stijgers, 6 tipnoteringen, 4 superstips, 9 autorendisken en 11 Nederlandse productie. We gaan beginnen aan het uur van de waarheid.
5: Nummer 1 in Nederland.
2: Het laatste nummer dat u hoorde in het vorige uur, dat was Never Gonna Leave Your Side van Daniel Benningfield. En die staat op nummer 14. Dan gaan we nu door naar de nummer 13. Die staat daar stationair op 13. Nobody Can Hold Us Down van Christina Aguilera featuring Lil Kim. En die staat op dat moment 5 weken genoteerd in de lijst. In totaal zouden ze 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 10 de hoogste positie was. De nummer 13, Nobody Can Hold Us Down, Christina Aguilera featuring Lil Kim.
6: Nummer 13.

Ja, wat een fantastisch nummer. Op nummer 12, stationair, White Flag van Dido. Op dat moment 4 weken in de lijst. In totaal zouden ze 20 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 4 de hoogste positie was. En ik moet zeggen, dit is wel een on-Nederlands goed nummer. White Flag van Dido. Maar ja, we moeten door in de lijst. Hè? En dan gaan we zo door naar nummer 11. En dan moet ik wel erbij vertellen dat we zo weer een overzichtje gaan doen. Jawel, van de nummers 20 tot en met 11. En dan moet ik natuurlijk eerst de nummer 11 draaien. En die komt voor 6, 5 plaatsen naar beneden. Chips in Black. Who you gonna call? Chips in Black, who you gonna call? Ja, niet de Coastbusters. Maar dat zijn de Chips. En die komen, even kijken, 9 weken op dat moment 9 weken in de lijst. En 15 weken in totaal in de lijst gestaan. Ja, je verzint het niet. Het staat 15 weken, staat echt erbij. En de hoogste positie, het wordt nog gekker, dat is nummer 2. Dit nummer ken ik dan toevallig wel. Het is niet mijn smaak, maar ja, zoals ik net al zei, White Flags vind ik fantastisch. Andere mensen zullen het weer minder vinden. En het volgende nummer vinden ze waarschijnlijk weer fantastisch. Chips in Black. Goedemiddag.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.

0: Just Be Happy hoorde ze juist van Marieke, stationair op 10, een Nederlandse productie. Op dat moment 4 weken noteerd, zou in totaal 7 weken in de lijst blijven staan, waarbij 10 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 9. Maar nou, natuurlijk moet ik eerst even zeggen dat we nu beland zijn natuurlijk in de top 10 van de top 40 toen, de 39e jaargang, nummer 41 van 11 oktober 2003. En dan gaan we nu naar de nummer 9. En die staat er stationair Rubbernecking. De remix version van Paul Oakenfold. En dat is eentje van Elvis Presley. Op dat moment 3 weken in de lijst. Zo'n totaal 6 weken in de lijst genoteerd blijven staan. Waarbij 9, en dat is toevallig deze week, de hoogste positie was. Rubbernecking, Elvis Presley met Paul Oakenfold.
1: Nummer 9.
0: De radio edit version.

0: Ja, ook weer zo'n onwijs goed Nederlands productie. En dat was Davy met Left of Center op nummer 8. En dan komt 7, 1 plaats naar beneden. En natuurlijk een Nederlandse productie in 3 weken genoteerd. Op dat moment zou totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 7 de hoogste positie was. En dat was toevallig vorige week. En dan gaan we door naar de nummer 7. En die is met Superstip gestegen. En die komt er nummer 14, 7 plaats omhoog. In de Shadows van de Rasmus. En die staat op dat moment 4 weken in de lijst. Zou totaal 18 weken maar liefst in de lijst blijven staan. En dan was 5 de hoogste positie. En als je het nummer hoort, dan denk je, oh ja, dat was hem. En dan begrijp je ook waarom die zo lang in de lijst heeft gestaan. In de Shadows.
1: Nummer 7.

Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mee donjo. Niet jij bij de darbo, man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, noem het FaceTime. Konjo.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power op jouw favoriete radiostation. En dat begonnen we met de Bengals, de meidengroep. Een van de bekendste 80's hits van de Amerikaanse meidengroep. We draaiden Magic Monday uit 1985. Music Power met onder andere de Spotlights, een mix en nieuwe en oude hits speciaal voor jou. Zo dadelijk gaan we terug in het eind. Onze volgende allemaal weer. The Earth, Wind and Fire and Emotions. Je kan gaan luisteren naar Boogie Wonderland. Van harte welkom. Mijn naam is Mark van Dam. En enjoy the show.

En voor de mensen die pas inschakelen, dit is Music Power met Mark van Dam. Je hoort nog even Nothing But The Thieves uit de tipparade. Ik heb heel wat leuke hits voor je klaarstaan, ook in dit eerste gedeelte van deze show. Hier is Wham! Met Wake Me Up Before.

Summer of 69, Bryan Adams uit zijn album Reckless. Hele grote hits voor deze Canadese zanger. Later welkom, dit is Music Power. Met zo dadelijk een hit uit 83. Van het Songfestival, inzending voor Nederland. Ze werden tweede steun. Met dan allemaal met deze Vulcano. Dit is een beetje van dit.

je nam je mee terug in de tijd naar 1972 voor deze Elton John. Of moet ik zeggen Sir Elton John. Dit was de Crocodile Rock. Straks gaan we twee nummers draaien van bepaalde groepszanger of zangeres in de spotlight. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog enkele nummers te draaien. Laten we eventjes terug in de tijd gaan naar de jaren 80. Toen zijn er ook heel wat singles uitgebracht. Zoals deze van Joy. Dit is Touch by Touch.

is wat mijn mama zei. Dat was een hit van Joris, oftewel Meteor. Het nummer werd uitgebracht op 28 januari 2022. Waar gaat het over? Het nummer is een warme boodschap van een moeder naar haar kind. De belangrijkste boodschap is: wees niet bang, je mag fouten maken. Blijf jezelf en je weet dat je nooit alleen staat. Dat is toch mooi, uit de eigen belvandje Meteor. Zodanig de spotlight, maar nu gaan we terug in de tijd. Ik heb een lekkere gouden oude voor je klaarstaan. Van Buddy Holly, That Will Be The Day. Enjoy en geniet.

0: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. Inderdaad, tijd voor de spotlight. Dat was nog eventjes Buddy Holly uit 1957 met That Will Be The Day. Hier is hij dan, de spotlight met deze week Mariah Carey.
2: Mark van Dams, spotlight.

track, Mariah Carey. We kent ze niet. We draaien als eerste Fantasy en deze Dream Lover. Dat is Spotlight voor deze week. En binnenkort kan je ze weer horen met haar kerstdit. Natuurlijk, ieder jaar komt ze terug. Zo, volgende week weer een nieuwe Spotlight. Zo dadelijk de nieuwe single van Suzanne en Freek. En die heet Pijnstiller. Van harte welkom. Dit is Music Power.

En dat was nog een vrolijke romantische song waarin de zanger zijn geliefde probeert te overtuigen dat hij haar gelukkig kan maken. De combinatie van funky bass, dansbare drums en de kenmerkende soulzang maakt het nummer heel herkenbaar. Het kwam uit 1980 uit het album Tree of Love. Je hoorde Shalamar met I Can Make You Feel Good. Van harte welkom, dit is Music Power op je favoriete radio en zit nog steeds in deel 1. Tijd voor een nummer uit de jaren 90. We gaan naar 1993 met deze van The Power of the American Natives. Dit is Dance to Trance.

die heel wat hits heeft gescoord en dan zo vroeg achter elkaar in de hitparade. Ik heb het over Taylor Swift, dat was The Cruel Summer. Ja, de zomer is voorbij, maar met de nummer maakt het wel een beetje goed natuurlijk. Taylor Swift, Cruel Summer op je radio. Dit was het weer, deel 1. Zodat ik ben bij je terug na de uurwisseling met deel 2 van Music Power, met onder andere een mix en heel wat leuke hits. Je krijgt van mij nog een hit uit de jaren 70 van Razzie, Some Girls, maar eerst DJ Frank en Yves Segers, opnieuw opgenomen. Ik schreeuw het van de daken. Van harte welkom in Music Power. Tot zo dadelijk na de uurwisseling en veel luisterplezier nu met dit nummer.

Je hoort er nog eventjes Bella Perez uit België met Let the Sunshine In. Van harte welkom in Music Power deel 2. Dan gaan we nu wat filmmuziek draaien uit de film Footloose. Een nummer uit 84. Footloose, een van de bekendste hits van de Amerikaanse zanger Kenny Loggins. En die komt nu op je radio. Van harte welkom op jouw favoriete radio. Dit is Music Power met Mark van Dam.

Nederlandstalige zanger Marco Borsato. Het gaat de goede kant op voor Marco. Hij is terug aan het zingen en aan het optreden. Dit was een oude hit van hem. Ik leef niet meer voor jou. Straks gaan we ook de minimix draaien. We hebben enkele tracks te draaien nog. Maar die komt er zeker aan. We gaan eventjes terug in het eind. En dat doen we met de Britse groep The Real Thing. Met een disco hit uit 76. Het is eigenlijk een beetje soul disco pop. Het is gegeven door Ken Gold en Mickey Dan. Dit is You To Me Are Everything van The Real Thing.

we in dit nummer uit kan, werd het grijs gedraaid. En je hoort het nog regelmatig. Deze grote hit van Bruno Mars en Rose op jouw favoriete radio. Nog eventjes, en dan zijn we doen als een mini-mix. Want ik heb nog van alles voor jou te draaien. Dus blijf zeker luisteren naar jouw favoriete radiostation. Zodanig gaan we naar België. Echt een klassieker. Kent u het nummer nog van Claire? Vreemde Vogels.

Een leuke hit uit de jaren 90 van Alana Dante en The Life of the Party. Ik zei het u daar straks al in het programma, de minimix is er ook weer, hij staat al klaar. En even bedanken aan René van Schot, de meneer die het allemaal mooi in elkaar heeft gemixt, dat we die mogen draaien natuurlijk. De Classic 13, die komt eraan. Mix it by René van Schot. Luisteraars, veel luisterplezier.

En dat was hij dan de mix van deze week. En dat was de Classic 13 met nog eens een dank aan René van Schoot voor het trainen van deze mix. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe mix. Verder met de show, Funkin' for Jamaica, nummer van de jazz trompetist Tom Brown. De single en memoires van de Jamaica-wijk in de wijk Queens in New York, waar Brown geboren en getogen is. Daar zingt hij over.

een nummer dat nog steeds wordt gedraaid op verschillende radiostations uit 85. The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Van harte welkom in deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. Mijn naam is Mark van Dam. En nu een echte lekkere klassieker ga ik draaien. Terug in de tijd met Kate Bush. Kent u hem nog? Wuthering Heights.

David Guetta en Teddy Swims. En dan nog eventjes Tones en A erbij. Gun, gun, gun op je radio. Van harte welkom. De hits, alleen maar hits. Met nu terug naar de jaren 80. Een van de Stock Aitken Waterman producties. Ik heb het over Rick Astley. My arms keep missing you.

De jaren 80 waren prachtig met deze Stock Aitken Waterman productie. Zoals vele voorgingen, zoals Donna Summer, Jason Donovan, Kali Minak en natuurlijk ook deze Rick Astley. My arms keep missing you. Dit was het weer, Music Power voor deze week. Ik hoop dat u een klein beetje hebt genoten van de muziek. Zo dadelijk veel plezier met de collega's op dit radiostation. En ik ben er volgende week weer. Ik heb nog enkele hits voor jou te draaien, zoals Aaron Blomaert. Hoe zit het met ons? Maar we beginnen met The Patchy Boys. Always on my mind. Bedankt voor het luisteren.

0: Musicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: En van harte welkom bij dit radioprogramma Boordevol met muziek.
3: De Ruiten van 40 jaar op muziek.
4: De Ruiten? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?
5: En nu muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie

0: Chris, Stacey en Mart Frey.
1: Dit is de connectie.
0: En daarmee heet ik je van harte welkom bij dit radio- en online programma wat al meer dan 20 jaar meedraait. Met elke week de leukste muziek, feiten en wetenswaardigheden. En dat gebaseerd op de items die we voor je hebben. En die tekst, hè, van The More You Live, The More You Love. Misschien kun je er nog wat van leren. Je moet voorzichtig zijn in de liefde en niet te snel je vertrouwen schenken. Het lied roept op om op je hoede te zijn en niet te goed van vertrouwen te zijn als je verliefd bent. De tekst waarschuwt om je hart niet zomaar aan een vreemde te geven en geen geheimen te vertellen aan zomaar een vriend. Het nummer benadrukt dat je door het leven en door liefde hebben leert om jezelf te beschermen tegen pijn en teleurstelling. Je ziet, je steekt er nu al wat van op en dat gaan we nog veel meer met je delen, want we hebben zo dadelijk een Nederlandstalige muziek. We hebben muziek waar we de connectie zoeken in de titel. We hebben nieuwe muziek van een oude artiest. Dat doen we elke connectie in de connectie collectie. En we hebben twee classics voor je. Na het eind van de show hebben we altijd live muziek.
1: Welkom. De connectie.

0: De Rubber Band Man, de classic van vandaag van de Spinners.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Een typisch voorbeeld van de Philadelphia Sound, oftewel de Philly Soul. Een wederige dansbare stijl met een opvallende stuiterende baslijn die het elastieke thema van het lied nabootst. Nou, wat een prachtige volzin. Uit 1976 dateert deze vrolijke en energieke hit. En de schrijver van het nummer bedoelde het oorspronkelijk... dat zijn zoontje. Die was een beetje zwaar. En hij maakte zich zorgen dat zijn zoon gepest zou worden. Maar hij zag tot zijn opvluchting dat het jongetje zo veerkrachtig en vrolijk in het leven stond. Dat hij alle kritiek daarover en alle negativiteit zomaar van zich af liet glijden. Hij was van elastiek en daardoor de Rubber Band Man.
1: In Memoriam. In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

Ja, soms vraag ik in de collectie, heb je het herkend? Want je weet dat het muziek is van artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen in de popmuziek. Maar deze ben je gewoon vergeten. Ja, dat kan niet anders. Johnny Hates Jazz. Samen met Jackie Graham hebben in 2026 nieuwe muziek uitgebracht. En het is de eerste keer dat ze samenwerken. Clark Detcher en Hamish Stewart vormen samen Johnny Hates Jazz. En Clark Detcher die schreef het nummer wat wordt omschreven als een vrolijk uptempo en sophisticated soulful popliedje. Jazeker, het verschijnt als nieuwe track op het 40-jarig jubileumalbum van Johnny Hates Jazz. En dat heet Shattered Dreams. En voor Johnny draaiden we Ben Sanders. En wie had gedacht dat we op 43-jarige leeftijd al afscheid van hem hadden moeten nemen en hem moesten draaien in In Memoriam. We kennen hem nog van die schitterende auditie in The Voice of Holland, waarmee hij succes kreeg. En dat succes dat moest vervolgd worden. Er kwam een album en dat album heet You Thought You Knew Me By Now. En daarmee kwam een single en die single die heette Dry Your Eyes. Dat was in 2011, die draaiden we net voor je. Toen konden we niet ook bevroeden dat dat zowat het enige succes was wat hij heeft beleefd in zijn muzikale carrière. Ben Sanders.

0: Dit is nou typisch zo'n connectieartiest die we heel vaak en heel graag mogen verwelkomen in dit radio en online programma. Wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. En dat doet Bryan Adams natuurlijk, omdat hij al meer dan 25 jaar muziek maakt. En dat nog steeds heel graag doet. En wij draaien dat dan ook weer heel graag. Want muziek is lekker, hè? Ja, die klinkt wel. En dan vraag ik me ineens af, hoe vaak is nou eigenlijk het nummer Heaven in de popmuziek gebruikt? Want wij draaiden eerst Jenny en daarna Bryan met twee keer dezelfde nummer, omdat we zoeken naar dezelfde titels. En daarmee maken we dan een connectie. Maar denk eens even aan Stairway to Heaven, Tears in Heaven, Knocking on Heaven's Door. Heaven is a place on earth, locked out of heaven. Heaven must be missing an angel. Too much heaven, just like heaven. Moet ik doorgaan? Het woord heaven is in de popmuziek, net als de woorden angel, hell en love, een universele metafoor. Het wordt niet alleen in religieuze zin gebruikt, maar juist heel vaak om extreme verliefdheid, geluk of juist intens verdriet, zoals bij afscheid nemen, te beschrijven. Ja, en dat is muziek, hè? Ja, allerlei gevoelens komen boven. Allerlei gedachtes. En het mag allemaal. Leef je uit in de muziek. Dat doen we hier ook. En we zijn ontzettend blij dat je erbij bent. Blijf erbij. Want we hebben zo een Nederlandstalige muziek voor je. We hebben nog een classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En uiteraard live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

Hij zal er zelf waarschijnlijk bescheiden onder zijn. Edwin Evers, je hoorde hem met Vaste Grond. Maakt ook muziek, natuurlijk met zijn band treedt hij overal op. Maar dit was zelfgeschreven eigen muziek in de connectie hier en direct daarachteraan. En dat, daar bedoel ik even die bescheidenheid dat hij voor Michael Jackson te horen is. Daar zal hij trots op zijn. Get on the Floor, daarmee gingen we terug in de tijd met een wat minder bekende hit van Michael. It's okay.

Heerlijk oud en nieuw met je vieren. Deze keer deden we dat met The Lover Speaks. Het origineel van No More I Love You's. Daarna hoorde je de Hitley Street Country Club, maar dan andersom, want je hoorde ze ervoor. En daarna hoor je opeens Annie Lennox met nog een versie. Ja, ook zij bracht het uit. Gaan we niet helemaal voor je draaien, maar even dat begin van de tekst is toch wel grappig. Zo'n grote artiest met zo'n flop eigenlijk. Dat is niet denigrerend bedoeld, maar het is gewoon nooit een hit geweest.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Wees welkom bij dit radio- en online programma dat je zeker gaat verrassen.

0: was wel aardig om te draaien, toch? Na Tom Petty en The Heartbreakers draaiden we Tape Toy en Dumpsides.
1: Dit is de connectie.
2: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Dit radio- en online programma zit boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je bijvoorbeeld dat The Heartbreakers ophielden te bestaan na hun 40ste jubileumtour, omdat Tom Petty kort daarna overleed op 66-jarige leeftijd aan een accidentele overdosis medicijn. Het was dus per ongeluk. Ja, en dat had hij ook zelf zo bepaald. Als hij zou overleden, zou de band niet meer bestaan. Het was wel een hele invloedrijke Amerikaanse rockband, al opgericht in 1976. En ze speelden een toegankelijke en tijdloze mix van heartland rock, melodic rock, pop rock en invloeden uit de vroege punk en folk. Ze hadden best wel eens hits. Wij draaiden hier als Star Trek vandaag Refugee, maar denken ook nog eens aan Free Fallin', America Girl en I Won't Back Down en uiteraard Learning to Fly.
2: Welkom. De connectie.

0: Dance to the Music, Sly and the Family Stone. En daarvoor Celia Romilly. En haar 2026 single Jij Was Bij Mij. En wist je dat Sly and the Family Stone al in 1967 een album maakte? Dat heette A Whole New Thing. Nou, dat was het. Daarop stond dit nummer. En dat werd een iconische hit. Zo lang geleden al. Ongelooflijk, wat glijdt de tijd. Luister maar naar de Simple Minds.
1: De Connectie.

0: De Simple Minds brachten gewoon in 2026 meer muziek uit. Beginner Boys. En daarom stonden zij in de collectie. Daarna hoorde je Another en Talk To You. Nou, dat doen we hier. Maar niet al te vaak, want we laten je liever luisteren naar muziek.
1: De Connectie. Zero Tolerance. Muziek uit de Zero's.

0: Ja, ja, hij heeft het origineel. En niet Whitney Houston. Steve Winwood. En daarvoor draaiden we Ruben Hille allebei met dezelfde titel. In de Double Trouble gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En dat is ons weer gelukt. Jazeker. En wist je dat Chaka Khan in de achtergrond zang zat van dit nummer? Ja, lekker soulvol en krachtig. En ook in de videoclip was te zien. En dat zijn van die wetenswaardige feiten die je hoort in de connectie tussen muziekgeneraties. En dat wist je gewoon niet. In 1986 verscheen het nummer op zijn album Back in the High Life. En het werd de beste grote hit. En dat niet alleen, het won ook nog prijzen. Ja, de tekst gaat over een diepe zoektocht naar betekenis, verbinding en spiritualiteit. Het verlangt naar een liefde die het gewone ontstijgt en spirituele vervulling brengt. Soms wordt het nummer omschreven als een moderne hymne, waarin door de noodzaak van hogere, bijna goddelijke liefde bezongen wordt om het leven zin te geven. Nou, zo diep hoeven we niet na te denken, want er komt gewoon lekker een volgend nummer aan. En in elke connectie hebben wij twee keer muziek waar je voor geen moeite hoeft te doen om de tekst te verstaan, omdat het gewoon in het Nederlands is. We gaan ook nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren en aan het eind van het programma draaien wij live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie. Muziek die je kan verstaan.

Yeah.

Wij vinden het altijd wel leuk als nummers een beetje onder de radar blijven van het grote publiek. Dan houden we dat nummer een beetje voor onszelf. En dat is een beetje zo met dit nummer uit 1979. We draaiden We Got The Funk van Positive Force. Wel bekend, disco, funk. Ja, werd uitgebracht in dat jaar op Sugar Hill Records. Van de Sugar Hill Gang, je kent ze nog, As Said The Hip, As Said The Hop. Het is een mid-tempo disco jam met vroege invloeden van hip-hop en een feestelijke sfeer. Dat is een beetje met dat geroep en dat gejuich. Party en don't stop, come on. We kennen DJ's uit die begindagen van de house en disco scene. Bijvoorbeeld Larry Levine en Frankie Knuckles draaiden het nummer regelmatig in hippe clubs. En ondanks dat het dus een cultklassieker is die de dansvloer nog steeds opent, is hij een beetje klein gebleven. Hiervoor trouwens draaiden wij muziek die je kan verstaan zonder ondertitels. Dat was Monique Smit samen met Guido van der Graaf en Beter Af Alleen.

0: altijd weer leuk om oud en nieuw met je te vieren. We kijken even terug in het muzikale verleden, wat ons allemaal bezig heeft gehouden. En we hoorden I Can't Go For That van Daryl Hall en John Oates. En daarvoor waren we heel recent met hetzelfde nummer, maar dan van Rumour. Oftewel een cover en een origineel. En dat moet je vieren. Muziek leeft voort. En zeker als we luisteren naar dit radioprogramma, want dat is een beetje het thema van dit programma, de connectie tussen muziekgeneraties. We kijken heel graag terug, maar laten je ook ontdekken wat er de laatste tijd gemaakt is. En dan is dit weer zo'n origineel van een cover die gemaakt is. En niet door de minste, nee, door de Rolling Stones. Dit zijn Bob en Earl.
1: De klok draait terug. De tijd staat stil. Back to the 60s.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Je weet het, ik heb hier een bom vol programma voor je. Je weet het, en we reizen per trein. Waar is die? Daar is die alweer, ja. Opa en oma zijn er ook weer. Gezellig, opa op de bok, oma danst er vrolijk omheen. En je weet het, verse koffie, verschrikkelijk heet, wel blazen AUB. En de roze koekjes staan ook weer klaar voor je. We openen de muzikale tijdmachine van deze week met de artiest van de week. En voor deze week is het Neil Diamond en je hoorde I Am, I Said. Dat heb ik nog voor je in het eerste uur van deze muzikale tijdreis. Nou ja, we gaan eerst de jaren 70 in. Ik heb het over de Rollator Hits met Boudewijn de Groot en Promises. Dan gaan we de jaren 80 in met Jan Rot en Ultrafax. De tipparade gaan we in, wel van 40 jaar geleden. Daar draaien we de alarmschijf van. Iets met een, soms ben je gewoon maar een steen in de muur, laat ik het zo maar zeggen. Dan nemen we nog een kijkje in de top 40 van 40 jaar geleden. Een mooie nieuwe binnenkomer, van Mae Wood trouwens. Toen de zussen nog elkaar konden luchten en zien, zoals het heette. En daarna gaan we naar de top 40 van vandaag met Kensington. We hebben de langspeelplaat van de week erbij staan. Die is trouwens ook 40 geworden. Die draagt de titel, want dat wil je zeker weten. Phoenix, en hij is van Dan Vogelberg. Kijken wat nieuw is uitgekomen. Ik heb deze week een 5 cd-set door zitten ploegen van de heer David Bowie. Ik kan daar helaas maar één nummer van draaien, maar het is zeer zeker al een aanrader. De Beatles staan er weer bij. Heb ik alles verteld wat ik wilde vertellen? Er staat iemand onder de douche, is mij verteld. Ja, nou ja, goed. Die laten we gewoon even rustig onder de douche staan. Het is iemand in Rotterdam, dus het kan geen kwaad. Hij heet Luc. En als hij niet tot afwas is met zijn vrouw, staat hij onder de douche. Dus dan weet je dat best. Goed, ik hoop dat ik er nog een beetje overheen kan komen, dat gebabbel. Gebabbel. Even beginnen met de Rollator Hits uit de jaren 70. En we beginnen met Boudewijn de Groot en Shimmy. Nee, het is geen Timmy, het is Shimmy. Goed, weet je wat? We gaan gewoon verder. We reizen naar het jaar.
1: ...1973. Nederlandstalige hits.
0: Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: Die horen uit het jaar 1978, Promises, met hun één dag vlieghit geval. Oftewel One Hit Wonders, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels. Met de titel Baby, It's You.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item, welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro, staat klaar.
0: Goh, daar is nog weer tijd voor. Nou, dan kom maar op dan.
1: Wat is de naam van de band?
2: Thin Lizzy.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: Whiskey in the Jar, met een liedje erbij.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Oh, dat is voor Bertus Beringer.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: 1972. En we draaien natuurlijk wel de albumversie, hè?
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Waar zit dat ook alweer? Oh, sorry, daar.

0: 1970.
1: Million Seller. Yeah.

0: de Beatles. Ze ontbreken nooit bij de muzikale tijdmachine. Je hoorde The Long and Winding Road. En dat vind je terug op het album Hey, Let It Be. Stond trouwens in de Vaderlandse top 40 in 1970 van week 27 tot met week 31. Totaal 5 weken met als hoogste notering nummer 9. Valt dat tegen? Ja, volgens mijn gevoel wel. Maakt niet uit. Daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1970. Maar stilstaan doen we met deze trein niet. Deze muzikale trein. Nee, we gaan lekker naar de Vaderlandse top 40 toe. Wat dacht je daarvan? We gaan naar het jaar 1979. Je hoort de nummer 1 uit de tippenraden. Hoe heet zo'n ding ook alweer?
1: Let op, deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: En exact, maar dan ook exact 40 jaar geleden was dit de formatie Pink Floyd met hun Another Brick in the Wall.

You can't have any pudding. Het blijft een schitterend stukje zo aan het eind. Ik laat het lekker doorhobbelen, het interesseert me niet. Laat me gaan, jongens. Trouwens, we gaan weer richting het eind van het jaar. Dus dat betekent dat de top 2000 er ook weer aankomt. En dan zal je dit nummer ook wel weer langs horen gaan. Trouwens, over Beatles gesproken en Whiskey in the Jar van Thin Lizzy. Dat zal je dan ook wel horen langskomen, denk ik. Ja, dat is uitgebobbeld. Prima. Hey, we blijven in het jaar 1979. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: Nieuw.
1: Vinden op
2: nummer 39.
1: De Zussies Maywood met You Treat It Me Wrong. En waarom ook niet. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van... Hey, dat is niet ingevuld. Nou ja, toen hadden die zussen natuurlijk al ruzie. Dus weet je wat? Ik ga hem lekker voor je draaien. Is Maywood.

Machine. Kun je wekelijks live beluisteren via iTunes Radio, Hollands Palet, Den Haag Totaal, Radio 079, Happy Radio en Happy AM. Elke dinsdagavond van 7 tot 9 uur reis je mee met Bart en zijn muzikale tijdmachine. No! 2019.

0: uit de Nederlandse top 40 van vandaag. Hoorde je Kensington met het nummer Uncharted. Alweer tijd voor het tweede Rolando hitsblokje. Inderdaad, ja, er staan twee nummers voor je klaar uit de jaren 80. We starten met de heer Jan Rot. En je hoort van hem het nummer Counting Sheep. En daarvoor gaan we naar het jaar. Ja, ja.
1: ...1982.
0: Nou, kom op, met die schapen kun je dan.
2: I'm lying in my bed.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1981.

0: gaan ze, de heren van Ultrafax. Uit 1981 hoor je het nummer Vienna. Nu tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Het werkt ook, hoe is het mogelijk? Het album dat deze week 40 is geworden draagt de titel Phoenix. En is van de artiest met de naam Dan Fogelberg. Het album bevat 10 nummers, heeft een totale speelduur van 42 minuten en 56 seconden. Nee, er kon er geen 43 van maken. Van dit album kwamen totaal 4 singles. Het zijn Face to Face the Fire, Beggar's Game, Heart Hotels. En die vierde single, ja, die hoor je natuurlijk in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Voor het eerste uur heb ik gekozen voor het nummer The Last to Know. Als je misschien Benjamin van de familie bent, ja, dan krijg je altijd alles te horen als iedereen het al heeft gehoord. Hier is Dan Fogelberg.
2: ...1979.

0: meneer Dan Fogelberg. Dadelijk in 2 uur hoor je de single, de meest beroemde single van het album. Je hoort zo trouwens David Bowie met een home demo van Space Oddity. En dit komt van een cd-box, een 5-cd-box met de titel Conversation Piece. Nu gaat het een klein beetje te ver om helemaal uiteen te zetten wat er op die 5-cd staat. Het is een stapgewijs met allerlei producten die nog nooit zijn uitgebracht. En heerlijk zijn om naar te luisteren. Kijk je in de keuken van. Om je eventjes een indruk te geven. Het zijn die 5 cd's totaal 75 nummers. En het kwam op 17 november al uit. We gaan luisteren dus naar die home demo van Space Oddity. Tot zo voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
1: Nice. Didn't sound nice to me.
2: Must remember to do that. Okay, Hutch.
1: Yeah.
2: What a single.
1: Are we recording now? Wait. Christy, don't talk.

0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: Bart van der Heuvel.
4: Met de hits van toen.
5: Internetradio.
6: Ik vind het hier altijd zo gezellig, hè.

0: Van harte welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de artiest van de week. En voor deze week is het New Diamond. Je hoorde America. Dat is het openingsnummer van de soundtrack album. En tevens ook de film met de titel The Jazz Singer. Niet echt een succesvol project. Kijk maar eens op Wikipedia. Lees er maar eens over. Maakt niet uit. Tweede uur. Wat heb ik nog voor je van deze muzikale tijdreis? Nou ja, de Rollator Hits. De jaren 80 staan erbij met The Coors en Henk Westbroek. Uit The Zeros hoor je Postman en Roy Gates. The Rolling Stones. Ja, ik zie ze er alweer bij staan. We geven uiteraard aandacht aan een overleden artiest in het item The Rest in Peace Record of the Day. En deze week is het George Harrison. Langspeelplaat van de week die al 40 is geworden deze week staat er. Daar staat ook weer ja, die mooie single van bij, dus die laat ik je zo horen. We hebben nog een jarige artiest. En ze is 80 geworden. En de artiestennaam is Tina Turner. Alweer de hoogste tijd om naar de muziek te gaan. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat gebabbel van mij, dat geblaf van mij, schiet niet op. Nee, het is ook zo lekker zomers buiten, zullen we maar zeggen. Ze staan weer klaar voor je, de Rollator Hits uit de jaren 90. En we beginnen met The Coors en het nummer Runaway, wegwezen. En joh, blijf gezellig hangen. Je vindt het trouwens op het album met, inderdaad, dezelfde naam. En dit is ook tevens de debuutsingle van deze Ierse familieband. Maar nou, welk jaar reizen we? Dat kan ik je ook nog vertellen.
1: 1995.
0: Zo, en dan kan je weer verder naar de muziek luisteren. Hier zijn de Coors.

0: steeds meer, hè? Hier in de muzikale tijdmachine. Nederlandstalige muziek. Ik ben er toch echt niet echt een typje voor. Ik zoek het niet echt op, moet ik eerlijk zeggen. Het komt zo tegen. Maar ja, het is natuurlijk een programma waarvan ik zeg muzikale tijdreis. Het is voor mensen van 8 tot 88. Ik weet niet of mensen van 8 nog zo laat zitten te luisteren. Geen idee eigenlijk. Maar dat is het idee. En daar zijn de items ook op ingericht. Dus vandaar dat je dan dit soort dingen langs ziet komen. Wat hoorde je trouwens? Nou, je hoorde het nummer Loods me door de storm van de heer Henk Westbroek. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1998.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 25 februari 1943 in Wavetree in Liverpool. Overleden 29 november 2001 aan de gevolgen van longkanker in Heather Road in Beverly Hill in Los Angeles in het huis van Paul McCartney. Zijn naam, George Harrison. Je hoort van hem het nummer What is Life? George Harrison is 58 jaar geworden.

zijn dat jullie van de Rolling Stones hoorden. Nee, we gaan niet de tekst vertalen. Nee, dat gaan we niet doen. Je hoorde het nummer Some Girls en het komt van het album Some Girls. Hoe simpel kan het zijn, lieve mensen? Het is aandacht. Het is tijd om aandacht. Het is aandacht om tijd te geven. Dat mag ook, als jij dat wil. Aan de jarigen van deze week. En dan hebben wij daar ballonnetjes voor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, gaat er weer een. Ja, ja, ja.

0: Nooit is een aflevering waar die dingen heel blijven. Nee. Goed. Maakt niet uit. Waterballonnenfluit. Hey, ben je trouwens deze week jarig of vandaag of gisteren of overmorgen? Maakt niet uit. Als het maar deze week is. Is het volgende week, dan ga ik je volgende week pas feliciteren. Even van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren in zeer goede gezondheid. Maar je weet het, we hebben er iedere week ook een jarig artiest bij staan. Die zetten we lekker in het zonnetje. Ik zei het al in de opening. Voor deze week is het Tina Turner, geboren als Anna May Bullock. Ja, zo moet je het uitspreken. Geboren in Nutbush, Tennessee. Op 26 november 1939. Deze geweldige, fantastische dame. Diep respect voor deze dame. Mag van de week. Dus 80 kaarsjes uitblazen. Alsjeblieft. Wie weet niet wie Tina Turner is. Doe je hand naar beneden. Want dat weet je wel. Ga ik niet uitleggen. Nee. Dacht ik ook. Nee, doen we niet. We gaan lekker gelijk naar de muziek. Ik heb het nummer voor je klaarstaan. Met de titel What's Love Got To Do With It? Nou ja, gewoon verjaardag. Feestje. En liefde voor de buren. Door mijn programma wat harder te zetten, Tina. Dankjewel.
1: Dachter.

0: Zo, is al afgelopen. Sorry, ik zat even te Facebooken. Ik zat net even te lezen dat op het Scheveningse strand, weet je wel, daar zal dit jaar geen vuren ontstoken worden. Nee, helaas. Dat ging inderdaad verleden jaar een heel klein beetje fout, zou ik zeggen. Waar waren we? Nou, bij Tina Turner. Je mocht 80 kaarsjes uitblazen. En het is nu alweer tijd voor het laatste Rolator-blokje. En daarmee reizen we met deze trein en de muzikale tijdmachine lekker de zeerboos in voor je. Als eerste hoor je Postman met You Make Me Feel. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: ...2006.

0: En daar had je gelijk de titel. Uit 2006 hoorde je Roy Gates. En trouwens, we hebben een gevonden voorwerp compartiment in deze trein. Dus loop even met oma mee, dan weet je het weer. Tijd voor dit.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Helemaal goed. Inderdaad, een album wat deze week alweer 40 is geworden. De titel van het album is Phoenix en de artiest, zijn naam is Dan Vogelberg. En ja, zoals beloofd, de beloofde, best verkochte single van dit album. Hij kwam 8 december 1979 uit en draagt de titel Longer. Hier is Dan Vogelberg.
2: ...1979.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Bart. Heb je Bart gezien, mevrouw? Ik kan Bart namelijk niet vinden. Bart, waar ben je nou? Ik herinner het maar niet aan hier. Ik kan hem niet vinden.
2: Gert-Jan. Ik ben hier, in het midden.
1: Wat? Oh, je bent hier. Oh, mooi.
2: Rustig aan, Gert-Jan. Vertel eens, wat is er aan de hand?
1: Het is tijd voor het item aanstormend talent van deze week.

0: Ja, wat was dat nou, hè? Was dit nou jazz? Was dit nou blues? Was het nou skiffle? Ik kan ook alles verwachten in deze muzikale tijdmachine. In het item Aanstorm en Talent hoorde je het nummer Little Bar. Little. En ik kan je vertellen dat de naam van de artiest is Archie Roach. En Archie is geboren in Australië. En dat is een Aboriginal. 1 november van dit jaar kwam zijn nieuwe album uit. En met de titel Tell Me Why. Ja, waarom weet ik niet, maar ik denk ik draai het gewoon voor je.
1: Bart?
0: Ja?
1: Ik hoop dat ik je niet stoor. Maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Oh, nou, dat zou ik best wel zo even kennen. Ik heb weer voor jou... Oh. Toetsenbord stort in elkaar. Geef niet. Moet het toetsenbord zelf weten. Ik heb met gesloten ogen weer mijn platenkast ingevlogen, zal ik maar zeggen. Ik kwam al redelijk goed terecht. Nee, verder geen pijn gedaan. Hey, en ik heb weer een hele mooie single eruit gepakt voor je. Vandaag is die van, draagt hij de titel Made of New Orleans. En hij is van de OMD. En dat staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark. En hij is van 1981. Nummer stond trouwens ook in de Vaderlandse top 40. Van de week 8 tot week 18 in 1982, totaal 11 weken. Met als hoogste notering nummer 1. Waar die 4 weken stond. Ja, je hoort het goed, 4 weken. Het is gewoon weer een single waar gewoon weer gigantisch grof geld voor betaald is. Ja, kost wat, hier zo, die studio. Zal ik hem draaien voor je? Nou, hier, vooruit. Komt-ie. Gaat het goed? Ja, dat hoort zo.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Nee, alsjeblieft. Probeert u het thuis niet. We hebben nog tijd voor. Eens even kijken. Wat dacht je van Amy McDonald? Met Mr. Rock'n'Roll. We hebben nog tijd voor eigenlijk.
0: 2007.
1: Nou, dat wordt persen, Amy.

0: Hey, ik moet ermee stoppen. We zijn aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Hey, dankjewel voor het luisteren. Super dat je erbij was. We gaan de muzikale tijdmachine afsluiten. Wacht. Oh jee, ik ben wat vergeten. soort van vergeten een Bee Gees nummer te draaien. Uit de Bee Gees Top 100. Nou, dat moeten we dan nog eventjes doen dan. Jive Talking, zullen we dat doen? Ja, daar stond hij ook weer. Even de lijst openen. Nummer 76, is dat goed? Hé, wat rest mij nog? Ik zeg tegen jou, blijf gezond natuurlijk van elkaar. En graag tot de volgende week. Voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot de volgende week. Joep, doei.
1: Nineteen 1975.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Dit is Weekendkracht Dance Classics.

0: graag meer richting de dansmuziek te gaan. En daarop schreef Diana Warren het lied wat je net hoorde, Rhythm of the Night. En het werd geproduceerd door Richard Perry, bekend van de Pointer Sisters. Was Rhythm of the Night klonk meer in de richting van Lionel Richie met All Night Long. Jouw klein stapje is het naar een jaartje terug in de tijd. We gaan naar 1984. Toen scoorde niemand minder dan Rockwell, die ik net al noemde. Geboren als Kenny William Grotny in Detroit op 15 maart 1964. Het volgende nummer. Dit is Rockwell en... Somebody's Watching Me. Ik kon de tekst even zo snel niet vinden. Er staat best wel veel over.
1: Weekendkracht Dance Classics 1984.

Ja, je luistert naar niemand minder dan Rick James en zijn geweldige Super Freak. En waar kwam dat ook alweer vandaan? Waar kennen we dat van? Ja, nou ja hoor, niemand minder dan Amerikaanse zanger Rick James. Het is zijn tweede single van zijn vijfde studioalbum Street Songs. Uitgebracht in 1981, augustus van dat jaar, werd het nummer Super Freak op zichzelf uitgebracht. En dan moet ik even schakelen van het schermpje. We gaan naar 1982. En daar hadden we niemand minder dan... Robert Palmer maakte een nummertje. En dat heette You Are In My...

Ja hoor, daar zijn we weer voor de praatjes natuurlijk. En een onmiskenbaar jaren 80 nummer met een zuigende bas. Zo werd het omschreven door Hugo 1960 in een review. Dat hij naar ons schreef van draai dit nummer eens. En dat was zo'n beetje de omschrijving van hem. Kwam stiekem terug in de tijd. Dat was Gwen Guntry en

Ja, van niemand minder dan Went to Country gaan we naar iemand anders. En dat is Oliver Cheatham. Wie kent hem niet? Van Radio TV misschien? Nee hoor, u kent hem waarschijnlijk uit de jaren 1983. Toen had hij een hit en dat was Get Down on a Saturday Night.

Ja, u luistert naar We Are The Young, een nummer van niemand minder dan Dan Hartman. In 1984 kwam dit alweer. Tweede single van zijn vijfde studioalbum I Can Dream About You. De B-kant van de single was I'm a Not A Rolling Stone. En dat was hij ook niet natuurlijk. De schrijvers van het nummer waren Dan Hartman, Charlie Midnight. En de producenten niemand minder dan Dan Hartman zelf en Jimmy Iovine.

Ja, de volgende nummer komt van niemand minder dan The Jets. Komt van Cross My Broken Heart. Het komt van het album van Magic en Beverly Hills Cop. Een van de soundtracks was dit. En dan moet ik iets gaan vertalen uit het Engels. De titel van de eerste single released from Magic. De tweede studioalbum released van de Amerikaanse band The Jets was dit. Is dit... En het was, zoals ik al zei, gebruikt als soundtrack voor de Eddie Murphy film Beverly Hills Cop. En dan nummer 2 natuurlijk wel verstaan. En hij heeft gestaan op de 7e plaats in de US Billboard Hot 100. Dit zijn de Jets en Cross My Broken.

Ja, Across My Broken Heart, hoor. We waren de Jets, waren dat. We zijn weer zo'n beetje aan het einde gekomen van dit uurtje. Weekend Car Dance Classics te beluisteren bij 16 stations in Nederland, België en de Caribbean. Ja, ga je op vakantie, kom je ons daar nog tegen. En dat zit daar ook op zaterdagavond. We gaan naar 1981. En dat doen we samen met Central Line en Walking on Sunshine. Ik zeg, doe voorzichtig komende week. Ik hoor je graag volgende week weer op hetzelfde uurtje bij jouw favoriete radiostation. En bezoek ook onze Facebookpagina eens een keer. Of een keer. En kijk wat er allemaal te doen is. Regelmatig vind je daar tips van wat Disco Classics feestjes. Zo is er binnenkort, geloof ik in maart, is er weer een in Breda. En gemeenschapshuis De Koe. Ik zeg, Joep, doei de mal en mazzel. En tot volgende week.

0: Luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: We heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Birth of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Perry en de Pacemakers uit 1964. En dat met Fair Week Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt. En die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja, graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's
2: Friday.
1: Thank God it's
2: Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
5: Gerard Klaassen.

Goeiedag vrienden, streekgenoten en anders denkenden. Wij openen met John Raven Visser en Tide heet dit nummer. Het is een nummer natuurlijk van zijn LP, van het album Wat Wij Verwachten. En wij zien er dan met smart naar uit. Hetzelfde idee had Louise Morrissey. En zij zond ons ook een nummer. En dat nummer komt ook van een openbaring, van een album. En dat is The Long Way You Run. En moet je horen, het klinkt zo.

Inmiddels ben je van ons gewend dat Dijk en ik beginnen met de nieuwe singles die we hebben binnengekregen. Waarvan we een grote verwachting hebben dat het album uitkomt en waar we dan met smart op zitten te wachten. De volgende, Rake the Ashes. En het nummer is England's Motorway.

Rake the Ashes. Bij de website staat, het is een Irish Ballads Group. En nou, wij vinden dit helemaal leuk, helemaal leuk. Nou, er is er nog eentje en één groep, die draaien we nog omdat ze ons ook een single hebben gestuurd. En zij zijn bekend bij ons. Dat is de Downtown Mystic. Downtown Mystic. And Maybe Love's a Crime.

mooi, hè? Downtown Mystic. We konden het niet laten. We hebben er nog eentje laten horen van hun laatste album. Vrienden, dat was Downtown Mystic met Live. Nou hebben we iets bijzonders. Straks Katie Nip nog een keer. Maar eerst Mealbone. En dan is dat een hele bijzondere cd geworden. De cd die heet The Cure for the Miseries van Duke Paul en multi-instrumentalist John Ragusa. Nou, als dat niet goed is om naar te luisteren, dan weet ik het niet meer. We hebben prachtige titels voor je. Johnson's Lament heb ik om te beginnen.

multi-instrumentalist. Ik heb het even geoefend, hè, tijdens het nummer. Het is een lang woord en dat is even, ik brak even mijn tong erover. Multi-instrumentalist. My Kind of Blues is de volgende van Cure for the Miseries en dat is deze.

Mooi, hè? Zeg, ik had je beloofd Katie Nip te draaien. En dat is op speciaal verzoek van mijn tegenligger hier aan de achterkant van de ruit. Ja, hij zit niet in de spiegel te kijken, hij zit mij aan te kijken. En hij knikt hier, Katie Nip. A Gun to Town is een nummer van Live at a Theater 2026. En Katie Nip die doet inderdaad heel goed haar best om het zo goed mogelijk op het publiek over te brengen. Wat een stem, wat een dictie, wat een voordracht, wat een prachtige muziek is dit. Het is schitterend.

0: het klinkt goed op de koptelefoon, in de oortjes. Ja, ik heb nog een ouderwetse koptelefoon op. Weet je wel, dat is dicht en dan ben ik afgesloten van verder al het... Maar Dekker, die kan tegen mij praten op één kanaal. Aan de rechterkanaal kan die tegen mij praten. En dan zit hij wel eens wat te kletsen en dan moet ik ophouden met kletsen. Want dan weet ik niet meer wat ik zeggen moet, omdat hij mij afleidt. Goed, Helena Mays, straks ook weer live. Maar eerst gaan we over tot... dan zet ik mijn mooiste stem op en dan zeg ik... Dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Ja, dat waren ze dan, hè. Onze drie zwijmelaars. Elkie Brooks hoorde je met Pearls zingen. En daarvoor Meatloaf. Hij is al lang niet meer onder ons, helaas. Maar hij had de Hot Summer Nights opnieuw bezongen. En we zijn geopend met de George Baker Selection en Una Paloma Blanca.
1: Koester het oude. Ontdek het
0: leuk,
1: nieuwe.
0: Hè? We gaan het oude koesteren, dat hebben we net gedaan. En we gaan het nieuwe ontdekken. Bottom of a Bottle by a Perfect Storm album van Helena Mays.

I was lonely drinking bottles of whiskey and cheap wine. Mijn hemel, wat moet dat geweest zijn? Daar word je keel rauw van. Goed, dat was dus Helena Mays van Perfect Storm. We hebben er nog eentje voor je natuurlijk en dat is The Lake.

Van het promotiebureau van Mark Hummel kregen wij binnen een nieuwe cd, een nieuw album. Echt een mooie cd. Dus op z'n Gronings zeggen ze een spuilplootje. Dus die kun je zo in de gleuf stoppen en dan gaat Dirk al die nummers uitzoeken. Hij heeft er twee uitgekozen voor je over een Mark Hummel 2026. En het album heet Road Dog. En we beginnen met een prachtig nummer. En dat is I Got To Find My Baby. En direct daarna... She's My Baby. Nou, dat is toch erg leuk van Mark Hummel om dat allemaal zo mede te delen. Misschien hadden we hem beter andersom kunnen draaien, maar toch, laat eens horen. I Got To Find My Baby.

0: Dit is Rough Velvet met Gerhard Klaassen.
1: Ja, dat is de kleindochter. Leuk is dat, hè? Even om dat te doen. Vrienden, nog even een Mark Hummel, een opmerking daarover. Road Dog en She's My Baby van Road Dog. Dat is een nummer waarbij je even moet nadenken over wat er allemaal gezegd wordt. Het is een prachtige, het is eigenlijk een prachtig liefdeslied geworden. Jawel, ga je gang. En ik zie je straks weer terug bij het tweede uur van Rough Velvet. Tot zo.

0: luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
2: Gerard Klaassen.
3: Ah ja, en daar ben ik dan weer. Vrienden, we hebben een heel leuk tweede uur voor je. We openen het tweede uur met de Smoke Wagon Blues Band. Dat is, die hebben een live cd, een dubbel cd opgenomen. Een dubbele LP is het. En dat is in Ontario geweest, in een of ander theater. En wat ik je even kennis wil laten maken, dat is de Hen House Hopping.
4: We're going to take you back to the barnyard for this one.

Canada op zijn beste. Ja, schitterend. Henhouse Hopping. Vrienden, we gaan over naar een ander album wat we binnengekregen hebben en waar ik zeer op gesteld ben. The Ragged Jubilee, American Moan. En we beginnen met Another Woman. Ja, waarom zouden we daar nou eens niet mee beginnen?

The Ragged Jubilee en an American Moan. Mooi is dat, hè? Nou, we draaien twee tracks natuurlijk van dit album. En de andere is Rhythm.

Oh, Dirk die geeft mij een seintje dat ik even moet spreken over deze extra. Want het is, hij kan het niet hard genoeg op de zender krijgen. Goed, nou, dat is prima. Cactus Rose, een Cactus Rose, dat is een EP. Het is een verzameling van Bridget and the Dusty Trails. En we gaan van Cactus Rose even iets draaien wat heel erg leuk is, namelijk Little Red. En dat is dit.

Brigitte, ja. Schitterend. Ik hou van vrouwen met aparte stemmen. En we hebben toch wel heel wat van deze vrouwen op album staan. En ik wil je graag weer even opnieuw laten kennismaken met Emma Jane. Emma Jane die heeft een plaat gemaakt en die heet Lost at Last album.

nummer was getiteld DNA DNA. En ik heb er nog eentje voor je natuurlijk. Dit is de mooiste, ik vind dit de mooiste track. Dit is getiteld Stick.

0: Ja, Emma Jane, prachtig hè. En dan duiken we nu weer in het verleden van de muziek van deze natie. En het is weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw.

Dat waren de Zwijmelaars, hè. Clocks hoor je van Coldplay. Mooi is dat toch. En daar weer voor de Summer of 69 van Bryan Adams. En de Rolling Stones die openden deze rij van drie Zwijmelaars met Paint It Black. Even aandacht voor een nieuwe cd die we binnen hebben gekregen. Duitstalig, want we krijgen ze in alle talen. Duitstalig, en dat is een lied van Evelyn. Dat wil zeggen, het is een cd van Evelyn Hensel. En zij heeft een titel, die vind ik ontzettend goed om eens een keer onder onze eigen aandacht te brengen. Leben, es gab es kein Morgen.

Evelyn Hansel, het is natuurlijk een prachtige album geworden. En het is echt in die stijl die daar gehanteerd wordt, toch wel een, iets zinnigs zeggen en zo. En leef alsof er geen morgen bestaat. Dat is toch wel heel erg leuk. Want je haal uit de dag wat in die dag zit en denk niet aan morgen, dat soort dingen. Zo binnen een christelijk standpunt zijn. Hè? Jezus Christus die zegt ook van, nou maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Die dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Hè? Zorg nou maar dat je te eten krijgt, ook dat soort dingen. Nou, My Second Best, vrienden, My Second Best is een track van een Poison, van een LP van Ben Hutcherson. Zo is het, Ben Hutcherson. Het is even moeilijk om uit te spreken weer voor mij. Ben Hutcherson. Poison, ja, 2026. Het eerste nummer wat je hoort is My Second Best.

Singer-songwriter Ben Hutcherson. Poison 2026 is die. Hij is al een poosje uit hoor, al in mei dacht ik. We gaan nog één track draaien van deze schitterende CD van Ben Hutcherson. En dat is The Summer of 17.

Ja, de koek is op. Dat betekent, ik heb nog één nummer voor je. En dat is van de debutalbum van Alex Kilroy. Break My Chains. En Let Me Play the Blues is de titel. Ik neem afscheid van je namens Dirk Lonstra. En ik zeg natuurlijk, volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde radiostation. Zelfde steengoede muziek. Andere muziek, maar steengoede muziek. Altijd steengoede muziek bij Red Velvet. En ik zeg natuurlijk op z'n Gronings. Muziek het veel meer omhaken dan die fatta hits die je overal hun kent. En ik zeg ook nog op z'n Gronings. Moi.